0: 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. En ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt. 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.
3: Ah. Let's go.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thuringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.

0: attention.
1: Dit is ZFM.
2: ZFM.
1: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Een hele goede morgen, luisteraars. Welkom bij ZFM. Ja, we gaan er vandaag weer iets heel moois van maken. We begonnen traditioneel getrouw met een nummertje van de LP Calendar Girl van Julia London, Sleigh Ride in July. En ja, voordat je het weet, ben je bezig de kerstboom op te tuigen. De tijd vliegt, zal ik maar zeggen. Vandaag gaan we het eens hebben over... in de jazz draait het niet alleen om noten, maar soms ook om centen. En geld dus. En dat is het thema. Het thema van deze uitzending is Silver Dollar. En ja, jazzmuzikanten hebben wel iets met geld. Bijvoorbeeld Duke Ellington zei altijd van... applaus kan je de huur niet betalen bijvoorbeeld. Dus geld is wel iets wat belangrijk speelt. En ja, er is best veel muziek van jazzmuzikanten die over geld gaat. En dat is het thema van deze keer. En we doen ook een klein beetje aan Bach. Een beetje ja, jazz en Bach. Een collega van mij die heeft onlangs nog allerlei klassieke jazz gedraaid. En ja, drie nummertjes van Bach moet kunnen. Als je er klaar voor bent, gaan we beginnen met het thema Silver Dollar. En dan kan je natuurlijk niet heen om de film Inglourious Basterds. En er staat ook een prachtig nummer op. De Silver Dollar, One Silver Dollar. Als je het doet. We hebben wat aanloopproblemen, merk ik. Nou, die hou je dat goed van me, want dat gaat hem niet worden. Dan nemen we een andere. Ik ga het straks nog wel een keer proberen. Dan kom ik terecht bij een Franse trompetist die ook veel films...

Ja, een beetje een moeilijke start vandaag, maar het gaat toch vast lukken. Dit was natuurlijk One Silver Dollar, een nummer uit een bekende cowboyfilm. Een film getiteld One Silver Dollar. Muziek is ook gebruikt in Inglourious Basterds. En dit was de uitvoering uit die film soundtrack. Je hebt een Franse trompetist, Eric Truffaz. En die heeft een cd gemaakt, die heet Rolling. En daar speelt hij ook allerlei filmmuziek op. En ook deze One Silver Dollar. En dat is een mooi nummertje. En de zangeres wordt voor haar rekening genomen door, eens even kijken hoe ze heet, Camilia Jordana.

ja, geld moet rollen natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Dat was Eric Truvas, een Franse trompetist. Mooie blaastechniek. Klinkt lekker, deze muziek. En dan stappen we over naar de trombone. En een bekende Zwitserse trombonist is Samuel Blazer. Woont volgens mij in Duitsland tegenwoordig. En ja, die maakt mooie muziek. Op een cd'tje Routes heeft hij een mooi nummer staan. En hij is nogal geïnspireerd door Don Drummond. Iemand van de reggae. En ja, daar speelt hij ook een nummer van. Dat is eigenlijk oorspronkelijk van Don Drummond. Ook de titel van dit nummer heet Silver Dollar. En ik ga even opzoeken waar ik Samuel Blazer dat neergezet. Hier heb ik hem. Silver Dollar, maar dan een totaal andere compositie.

Ja, geweldige muziek vind ik dit. Het is natuurlijk een beetje reggae, ska-achtige muziek. Er zaten een paar leuke solo's in van Michael Blake en van de saxofoon. En natuurlijk Samuel Blazer op de trombone. Het oorspronkelijke nummer Don Drummond, ook een trombonespeler van Jamaica. Leuke muziek. En als het over geld gaat, geld geeft ook zorgen. En ja, dan kom ik de muziek terecht bij de muziek van Dean Martin. Die heeft best wel veel liedjes over geld gemaakt. Geld heeft natuurlijk in de muziek gezorgd voor mooie songs. En ja, soms is geld een probleem. Dean Martin, Money is a Problem.

Ja, veel muzikanten hadden ook wel problemen met geld. Ik heb wel eens gelezen over Charlie Parker, dat hij heel regelmatig zijn saxofoon naar een pandjeshuis moest brengen om daar weer wat geld voor te krijgen. En dat hij s'avonds moest spelen, moest hij toch weer wat vrienden optrommelen om die saxofoon weer terug te halen. Dus geld is ook voor menig jazzmuzikant altijd wel lastig. En eens even kijken wat ik dan op de rol heb gezet. Oh ja, een klarinetspeler uit de oude doos. Pee Wee Russell. Laten we luisteren naar de Pee Wee Russell met het nummer We're in the Money.

Ja, het thema van deze uitzending is natuurlijk geld. Geld moet rollen. Zilver, nou noem het allemaal maar op. Dus het gaat over de pegels deze keer. Maar toch draai ik af en toe ook een nummertje die daar niks mee te maken heeft. Gewoon omdat ik dat leuk vind. En een van die nummers die ik eigenlijk laatst weer tegenkwam, waarvan ik dacht dat is toch eigenlijk wel een bijzonder nummer. Dat is het nummer Sorry van Kiteman, Colin Benders. En ja, daar zit emotie in. Het is rauw, het is prachtig. Het is een mooi trompetstuk. En het is ooit een groot succes geworden. Op Lowlands heeft hij dat een keer met zijn orkest gespeeld. En die hele grote menigte werd doodstil. Kiteman, Sorry.

Ja, het is de grote klasse. Ik weet niet of je het nummer nog speelt, maar het is een van de... Ja, prachtig nummer, prachtig nummer. Er zit emotie in, er zit... Ja, het raakt je op de een of andere manier, dit nummer. Kiteman. Muziek die je ook raakt, is muziek van Bach. Bach is natuurlijk wel een bekende klassieke componist. Iedereen kent wel wat werk van Bach. En daarom deze keer ook wat Bach-interpretaties van jazzmuzikanten. En een van die muzikanten is Dave Brubeck. Wie kent hem niet? Brubeck meets Bach heet het cd'tje. En er staat dit nummer op: Waltz.

Ja, duidelijk de Bach-sfeer aanwezig. Toch richting meer klassiek. Ik wissel het af met tussendoor wat andere nummers te draaien. Anders wordt het wel veel van hetzelfde achter elkaar. Ik kom weer terug op het thema money. En dat is een heel bekend nummer. Ik dacht dat het van Pink Floyd was. En dit is in de uitvoering van een Amerikaanse jazzzangeres, Indra Rios Moore. En die heeft dat nummer vertolkt op een schitterende wijze. Iedereen kent het in uitvoering van Pink Floyd, maar dit is ook de moeite waard.

Ja, dat is toch een fantastische uitvoering van dat nummertje Money van Pink Floyd. En dat wordt weer gezongen door Indra Rios Moore. Komt van de cd Heartland. Mooie cd, staat ook het nummer op van Heroes van David Bowie. Dat is echt het mooiste nummer van de cd. Maar dat past niet binnen het thema. Dus vandaar Money. Even goed, een heel mooi nummer. We gaan weer een stapje terug naar de Bach en Jazz. En dan is er een orkestleider, Claude Bolling, ook een Fransman. Die heeft ook een aardige nummertjes geschreven. Heel veel muziek gemaakt. En onder andere heeft hij deze gemaakt. Bach to Swing. Komt-ie.

Was een mooi nummertje van Bach. We gaan eens even kijken wat we hierachter gaan zetten. Eens even kijken wat we dan klaar hebben staan. Even op een lijstje kijken. Alison Miller. Dat is die nou gaat komen. Play Money. Dat is een mooi nummertje. Luister naar Alison Miller. Van een cd'tje Parlor Game.

Carmen Staaf en de bassist Tony Scher. En het is hele mooie muziek. En hier kwam die viool goed tot uitdrukking. En het volgende, dat is eigenlijk een beetje zigeuner jazz. En dat nummer is Money, Money, Money. Kent iedereen. In de uitvoering van ABBA, dacht ik. Het klinkt ook leuk.

0: Ja, dat is toch een geinige uitvoering. Pink Turtle, Money, Money, Money. En dat noemen ze wel Zigeuner Jazz, Gypsy Jazz, Jazz Manouche. Zoals het in Frankrijk ook wel genoemd wordt. En dat is geinige muziek. Gaan we eens kijken of we dit kunnen starten.
1: But you can imagine how refreshing it was for me last summer when I went to a little jazz club downtown New York City and I saw a young artist. She's put the cards on the table and she's a throwback to something that does not exist

0: soon for this true jazz musician, everyone. Jazz musician, Veronica Swift.
1: Ja, prachtige uitvoering van Veronica Swift en Chris Botti, bekende trompetspeler. En Embrasical You. Ja, mooi nummer, heel fijn. En die Veronica Swift, die kon er wat van hoor. Ben ik wel een liefhebber van. Ja, wie luistert naar de uitzending ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Auke Beuving. En het thema van deze keer is Silver Dollar, geld moet rollen. En veel muzikanten hebben over geld geschreven. Ik las ooit in een interview van Oscar Peterson dat hij vertelde dat hij pas wist dat hij financieel succesvol was toen hij zonder schuldgevoel een dure Cubaanse sigaar kon opsteken na een concert. En dat was het symbool van financiële vrijheid. Geen grote auto of een villa, maar gewoon een grote sigaar. En dat is leuk. Als je meer wil luisteren, na de pauze zijn we terug met nog meer muziek over geld en jazz.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Welkom bij 2 uur van ZFM Jazz samenstelling en presentatie Auco Beuving. En we hebben afgetrapt met een nummertje One Silver Dollar. En als je weet wie het zong, dan ben je wel een muziekkenner. Want dit was natuurlijk Marilyn Monroe. En dat kwam van een cd'tje That's Me, Marilyn Monroe. Een bekende dame, bekend van de Diamonds, Our Girl's Best Friend. Maar dit was ook een grappig nummer. En dat past perfect bij het thema wat we vandaag hebben. En dat is namelijk One Silver Dollar. Geld en jazz. En ja, daar zitten wel wat overeenkomsten tussen. Want alle jazzmuzikanten hebben altijd geld nodig. En ja, onder andere Dizzy Gillespie. Miles Davis vond dat jazzmuzikanten veel te weinig betaald kregen. En toen hij het grote succes ging kennen, ja, toen merkte hij wat luxer kon gaan leven. Dus geld is leuk, geld is mooi en daar is veel muziek over gemaakt. En daar gaan we van draaien. Onder andere Tommy Dorsey samen met Peggy Lee.

Mooie muziek van Peggy Lee en Tommy Dorsey. Dat, Peggy Lee is natuurlijk wel een kanon. En een ander kanon, die, dat is Diana Krall. En die draai ik graag. Want, en die heeft een nummertje dat heet If I Had You. En dat gaat over arm en rijk. Nou, luister maar.

Ja, Diana Krall, All For You heet de cd. En dat is eigenlijk muziek van Nat King Cole. Cd'tje uit 1996 alweer.

Ja, we zijn bezig met een programma over geld. En daar is heel veel muziek over. Onder andere dit nummer van de James Taylor Quartet. En dat nummertje is getiteld The Money Spider. Komt van de CD The Money Spider. Komt-ie.

Ja, dat was The Money Spider. Doet me altijd denken aan een boek wat ik ooit las over een detective. Ik weet niet even welke het was. En die man dat op zijn studeerkamer, had hij veel boeken staan. Maar dan had hij ook een spin zitten. En als er een bepaald muziekje van U2 gedraaid werd, dan kwam die spin tevoorschijn. Ik dacht dat het Sunday, Bloody Sunday was, maar dat hou je te goed. The Money Spider, de geldspin. Daar kom ik bij een dame die mooi kan zingen. Dat zijn alle dames die ik aan het even laten zingen in dit programma. En dat is Mina Agouti. En dat is volgens mij een Franse jazzzangeres. En die maakt ook leuke muziek. En dit is een nummertje, moet ik even kijken. Mina Agouti. Oh, hier heb ik gevonden. En dat komt van een cd'tje Simple Things. En dit is weer een uitvoering van Money.

Weer een mooie uitvoering van dat nummer Money van Pink Floyd. En deze keer door Mina Agassi van de cd Simple Things. Een cd'tje 2008. Zeer de moeite waard overigens. Dan komen we toch weer bij een echte jazzkanon. En dan heb ik het over Roland Kirk, Rajan. Met een mooi nummer Shaking Money. Shaking Money.

Luister naar Roland Kirk Rashaan. Geld is een terugkerend thema in de jazzwereld. Veel grote jazzmuzikanten leefden onregelmatig. De ene week speelden ze voor volle zalen. De volgende week hadden ze nauwelijks geld. En dat heeft veel kleurrijke verhalen opgeleverd. En ja, ik zal er ook een paar van vertellen natuurlijk. Onder andere van Louis Armstrong. Louis Armstrong stond bekend als een van de best betaalde jazzmuzikanten van zijn tijd. Maar hij vertrouwde banken niet altijd. Volgens vrienden en medewerkers verstopte hij regelmatig contant geld op onverwachte plekken in huis. En nam hij grote hoeveelheden cash mee op reis. Hij zou liever zijn eigen bankier te zijn. Dus de hoogste tijd om iets van Louis Armstrong te draaien. En dan kan ik natuurlijk niet om Pennies from Heaven houden.

Ja, dat was natuurlijk Louis Armstrong met Pennies from Heaven. Weet je trouwens dat de bijnaam van Benny Goodman was de Penny Pitcher? Hij hield de financiën van zijn orkest nauwlettend in de gaten en stond bekend als zeer, zeer zuinig. Muzikanten maakten er grappen over dat Goodman elke dollar twee keer omdraaide voordat hij hem uitgaf. En Randy Newman die zei, "Man, it's money that I love." Randy Newman.

0: Ja, kort nummertje van Randy Newman. Een bekende zanger, Amos Milburn, heeft ook iets over Money Hustling Woman gezongen.
1: Did you ever have a woman who when payday rolls around

0: all suckers like you. Alcatraz can't hold her, 'cause she's as slick as she can be.
1: Ja, dat was Amos Milburn. Die zong over dames. Die kostte ook nog wel wat geld natuurlijk. En dan hebben we Tony Bennett. Die mogen we niet vergeten in dit kader van geld. With Plenty of Money and You zong hij reeds. In een post geleden kort nummertje van hem.

Ja, dit was het orkest van Count Basie. En Count Basie die stond wel bekend om zijn droge humor. Na een optreden zou iemand gevraagd hebben hoeveel de band had verdiend. En toen zei hij... sorry. Net genoeg om de bus naar de volgende stad te halen. Nou, ik ga meteen door met een electro-swing nummer. De Budapest Bar.

Ja, Budapest Bar is een van de meest populaire livebands in Hongarije. En ze hebben een geweldige uitvoering gegeven van het bekende ABBA-nummer Money, Money, Money. En het is electro-swing van het eerste uur, zeer de moeite waard. Ben ik wel fan van electro-swing. Dus af en toe doe ik het tussendoor. En dan kom ik bij een wat meer jazzachtig. En dat is een nummertje van Dick Hyman en Niels Henning Ørsted Petersen. Elegies Mostly. En We're in the Money heet het. En pianist Dick Hyman, bassist Niels Henning Ørsted Petersen. Een nummertje uit 1995. Klinkt mooi. We're in the Money.

Ja, dat swingt nog lekker. Dick Hyman en Niels Henning Ørstad Petersen, zeer bekend. Er zijn ook muzikanten die een instrument bespelen en soms gaan zingen. En dat is onder andere Eddie Harris, een saxofonist. En die een beetje uit de funkhoek, zou ik zeggen. En die mooi nummertje I Need Some Money. Nou, hij zingt het vooral. En volgens mij speelt hij op het einde ook nog een beetje op zijn sax.

Ja, van de gelijknamige CD I Need Some Money, Eddie Harris. En hij heeft het inderdaad nodig, zo te horen. Dan kom ik toch weer bij een popgroepje, The Doors. Die hebben ook een nummertje, Money.

Ja, toch weer even de Doors in een jazzprogramma. Moet kunnen, toch? Het volgende nummer, dat staat totaal los van geld. Maar dat is wel heel mooi. Voor een Roy Buchanan, gitarist, waar ik ook al een liefhebber van ben. En dit is een heel bekend nummer van hem. The Messiah Will Come Again. Moet kunnen op de zondag.

Ja, dat was Roy Buchanan, een bekende gitarist. En prachtig nummer dit, mooi solo. Je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling en presentatie Auco Beuving. En we hebben gedraaid jazz en geld, jazz en silver dollar, jazz arm en rijk. En ja, wat het allemaal teweeg brengt in het leven. Je kan er niet zonder, je hebt het nodig. Maar te veel is ook niet goed. Geld is wel heel belangrijk, jammer genoeg. Ik hoop dat je het leuk vond. Er zat van alles tussen, oud en nieuw. Vooral mainstream en op het einde ook wat achtige popdingen. We gaan eruit met het laatste nummertje. Dat is Back to Bach. Bach was ook nog een klein aandachtspuntje. En dat is Stan Getz, Michel Legrand en zijn orkest. Back to Bach. Ik maak er een goede zondag van. Ik zie dat het wel iets lichter is. Maar het blijft bewolkt vandaag. Toch de moeite om altijd weer naar Zandvoort te komen. Tot een volgende keer. See you next time.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. Hij raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. 1 persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de 6e plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer. Vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Hele goede avond. Welkom bij Van Klink tot Klankshow met Hans van Klink en Benno Veugen. En we begonnen natuurlijk met The Beatles, met Blackbird, waarin de heren, die waren er toch even, ja, ze hadden een kleine pauze in, een witje noemen we dat in Radioland. Ik denk dat ze even de tekst of het couplet vergeten waren, want nog, er kwam nog een couplet.
2: Goedenavond Benno, goedenavond luisteraars. Ja, of ze wilden het vogeltje, het mereltje even introduceren.
1: Oh ja, dat kan
2: ook. Maar je moet het maar net weten, anders denk je dat je klaar bent. En dan,
1: het is wel om de DJ op het verkeerde been te zetten.
2: Precies, de nummertjes zijn al kort uit die tijd. Dan zou het wel heel kort zijn. Ja, het werd gewoon tijd om de Beatles een keer even in het zonnetje te zetten met een drieluik. Want we hebben wel een keer wat Beatles gedraaid. Maar ja, Beatles staan toch bekend als de grootste, of althans de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. Dus het werd wel een keer tijd.
1: Ja, drie, maar rustig. Ja, aan de andere kant, jij bent eigenlijk meer een Rolling Stones man. Hè? Dat een beetje dat heftiger, wat rauwer.
2: Ja, leuk dat je dat zegt, want je moest vroeger eigenlijk een keuze maken.
1: Ja,
2: hè? Dus
1: ja.
2: Als je van de Stones was, dan mocht je niet van de Beatles zijn.
1: Ja.
2: En zo heeft het ook werkelijk gewerkt bij mij. Ik was later de Beatles ben gaan waarderen. De filmpjes van de Beatles, ik weet niet of jij dat nog wel weet. Speelfilmlengte op tv, avonturen van de Beatles, dan verslond ik wel, samen met mijn broer als 9- of 10-jarig knulletje.
1: Ja.
2: Maar de muziek ging een beetje aan me voorbij en het werd al gauw de Rolling Stones. Maar ja, eigenlijk hebben de Beatles natuurlijk prachtige muziek gemaakt.
1: Ja.
2: Wat ik ook heel leuk vind om even aan te halen is dat als er gezegd wordt waar was het eerste en enige concert van de Beatles in Nederland, dan wordt Blokker genoemd, de veiling al in Blokker.
1: Noord-Holland.
2: Dat is in Noord-Holland. Dat is eigenlijk een stukje geschiedvervalsing, want echt de eerste optreden was niet in Blokker, maar was in Partycentrum Treslong in Hillegom.
1: Oh ja?
2: Weliswaar voor een genodigde aantal.
1: Okay.
2: Voor de radioopname. Maar wel degelijk was het eerste optreden met de ingehuurde drummer. Ringo Starr was toen ziek.
1: Oh.
2: Was in Hillegom en de dag daarna zijn ze naar Blokker gegaan.
1: En toen ging het mis.
2: Ging het mis in Blokker?
1: Was dat niet zo? Ik dacht dat ze daar ook de tent afbraken. Net zoals eerste optreden van de Rolling Stones.
2: Dat weet ik niet. Ik wou zeggen, nou gaan we de Rolling Stones en de Beatles door elkaar gooien. Want dat is berucht natuurlijk van het Coerhouse in Scheveningen.
1: Ja.
2: Ik weet eigenlijk helemaal niet van het concert in Blokker hoe dat gegaan is. Nee, wat daarna gebeurde was die tour door de gracht in Amsterdam. Dat was toen zo'n chaos.
1: Oké.
2: Het half uur politie dook de gracht in om achter die boot van de Beatles aan te zwemmen.
1: Oké.
2: Sommige mensen weten het dat ik een aantal jaren bij de brandweer heb gezeten. En we hebben wel oefeningen gedraaid in Treslong, Hillegom. En daar heb ik een hoofdstukje over geschreven. Ooit in een boekje Lopend Vuur over heilige grond. Want precies de plek waar de Beatles voor het eerst in Nederland optraden.
1: Ja.
2: Stonden wij brandweeroefeningen te draaien.
1: Leuk. Ja
2: maar geschiedenis. Ja, de Beatles.
1: Staan nu woningen, hè?
2: Zelfs het partycentrum is weg.
1: Ja.
2: De Beatles, viermansformatie, nooit veranderd qua samenstelling, behalve dan een keer een ingehuurde drummer. Twee leden leven al lang niet meer. We hebben dat eerder een keer gememoreerd. En Paul McCartney heeft onlangs weer een nieuwe LP uitgebracht. En dat is dan toch wel weer heel erg leuk. En Ringo Starr is natuurlijk still going strong.
1: Ja.
2: Het nummer wat we hierna gaan draaien, we hebben geluisterd naar Blackbird, ofwel een mereltje, en we horen hem fluitend uitgeleide doen. Het volgende nummer staat bekend omdat de toen opkomende gitarist Eric Clapton hier een deuntje in mee mocht spelen. Namelijk het nummer While My Guitar Gently Weeps.

0: mooi gedragen nummers en nog een paar violen erachteraan. Dus het wordt helemaal sfeervol.
1: Ja, precies. En inderdaad, als je terugdenkt aan de keuze, de muziek van Rolling Stones of de Beatles, dan is het verschil wel heel aanmerkelijk. Ja, dat is...
0: Zeker.
1: Ja. Overigens leuk om even op te zoeken op YouTube een cover van dit nummer in een tribute, een eerbetoon aan George Harrison. Een gelegenheidsformatie, onder andere met Jeff Lynne, met Daryl Harrison, de zoon van George Harrison. En voor niet last but not least, Prince, die de gitaar zo voor zijn rekening neemt. Heel mooi om te zien en te horen. Nou, dan gooi je er, zoals dat heet, in een drieluik nog een derde nummer achteraan. Weer een mooi, prachtig, rustig nummertje van dezelfde Beatles, het nummer Something.

0: lekker hoor, bijna drie balladsachtige soort balladsachtige nummers. Ja. Ik zeg het een beetje raar, maar ja, van de Beatles. Goed.
1: Ja, lekkere muziek hoor, best mooi.
0: Ja, lekker voor de zondagavond.
1: Ja. Ja. En ja, ik ga het toch even noemen, een aanrader om eens te gaan kijken bij het Beatles Museum in Alkmaar. Een eenling ja, die daar het museum onderhoudt en heeft opgericht en in een soort bedrijfspand. De duvel in zijn oude moer, wat er met de Beatles te maken heeft, vind je daar terug heel veel informatie. Eenvoudig van opzet, maar prachtige, mooie foto's, mooie boeken. Heel veel zelfgeschreven boeken ook door die man. En ook wel wat bijzondere collectors items. Eerder een keer genoemd in het programma de oorspronkelijke Butchers album, ofwel de LP Yesterday and Today, met een wat bizarre cover van de Beatles, die als een soort slagers met een paar babypoppen en een paar stukken vlees op de hoes zitten. Het moest toen een protest tegen de Vietnamoorlog zijn, maar het werd te gruwelijk en niet passend bij de Beatles gevonden. Dus die LP, die hoes is uit de handen genomen en is in een nieuwe hoes gestoken. Nou, als je nog een origineeltje op zolder hebt liggen van de Butchers album van de Beatles, dan beestpack kopen.
0: Ja.
1: De man van het museum heeft een staan achter gepanzerd glas en die zegt dat hij hem voor 3 ton kan verkopen.
0: Dus, zo.
1: Wel interessant.
0: Ja. We gaan eens met hem praten.
1: Ja, we gaan eens even langs. Ja. Ik wil vandaag nu alvast maar even reclame maken. Ja. Ik heb trouwens nog een bierflesje. Het werd mij aangeboden. Een flesje bier, een vol flesje nog. Met op het etiket het concert van de Beatles in Hillegom. Maar dat bleek een remake na 50 jaar te zijn. Dus 2014. Toch leuk om te hebben.
0: Ja, precies.
1: En voordat ik dat bedorven bier ga opdrinken per ongeluk, ga ik dat maar naar het museum toe brengen.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat is wel leuk, ja.
1: Ja, daar ga ik een keer heen.
0: Ja.
1: We gaan naar een tijdgenoot van de Beatles. Al iets eerder, in 1961, had hij zijn grootste hit, al de hit waar we straks naar gaan luisteren. Maar iedereen kent de muziek, maar wie daar nou achter zit, het lijkt een beetje in de vergetelheid geraakt. Het gaat om meneer Charles Whedon Westover, maar zijn artiestennaam was Del Shannon, geboren in 1934. Grote bekendheid met zijn hit. En in de jaren 70 ging het slechter met zijn carrière. In 80 probeerde hij nog met een comeback album terug te komen, samen met Jeff Lynne van Electric Light Orchestra, maar het was geen succes. Toen Roy Orbison overleed, dacht hij nog hem te gaan opvolgen in de Traveling Wilburys. Maar het liep anders, want hij schoot zichzelf door zijn hoofd in 1990. En werd later door zijn vrouw verklaard dat dat door het gebruik van een antidepressivum kwam. Dus er is postuum nog een plaat uitgebracht.
0: Nou, heeft die pil niet geholpen natuurlijk.
1: Heeft niet erg geholpen. Nou, wij van de psychiatrie, wij kregen altijd de waarschuwing als iemand heel erg depressief is en je begint met antidepressiva, dan ga je eerst actiever worden voordat de sombere gevoelens weggaan. En dat is de gevaarlijkste periode. Hè?
0: Mm.
1: Want dan ben je nog steeds somber, maar je durft meer dan je voorheen durfde.
0: Dus
1: je zakt niet weg in je depressie. Maar als je een keuze maakt tot zelfdoding, en nu moeten we
0: een
1: disclaimer toepassen, als iemand daar met die gedachten loopt, neem dan contact op 0800-113.
0: Nou, gewoon 113, hè? Je kan gewoon 113 draaien.
1: Gewoon 113, dan kom je er ook. Want ja, het is heel triest als je natuurlijk in je eentje met dat soort gevoelens rondloopt. En antidepressiva zijn geen wondermiddelen. Hè? Het kan je stemming wat opkrikken, je activiteit wat opkrikken. Maar als het nog in de beginfase gepaard gaat met de somberheid is er nog, maar de activiteit neemt toe, dan kan dat risicovol zijn. De man waar we het over hebben, Del Shannon, is dus niet heel oud geworden. In 1990 was het afgelopen met hem, maar zijn hit is onvergetelijk en dat is de hit Runaway.

0: Nou, meneer Charon is weggerend uit dit programma. En wij gaan door naar de volgende artiest.
1: Ja, dan denk je soms dat dat heel recent is. Maar dat is het ook al lang niet meer. Maar we schieten wel even een jaar of 20 voort in de tijd. Maar over het eind van de 80er jaren. Een Belgische band met de naam Vaya con Dios. Wat in het Spaans betekent gaan met God. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een onderschat bandje. Ze hebben best wel 2 hits of 3 hits gehad. Maar ik vind ze muzikaal echt behoorlijk sterk.
0: En je zou ook niet zeggen dat ze uit België komen met zo'n artiestennaam.
1: Nee, hè, dat hebben we blijkbaar voor gekozen. Ja. En, nou, gewoon een goede zangeres, oprichter van de band, Danny Klein. Zij begon in de midden 80e jaren samen met Willy Lambrecht, ofwel Willy Willy, een band. En Dick Schoofs voegde zich erbij. En toen was Dirk Schoofs met OU niet om. Onze latere minister-president. Oh, ja. Die we ook alweer bijna
0: vergeten zijn.
1: Maar een leuke band. Die Willy Lambrecht, een goede gitarist. Met ook Spaanse invloeden. Dus ze hadden wel wat voorkeur voor Spaans klinkende muziek. En misschien vandaar ook die naam. We gaan dat nummer ook wel heel goed terug horen. Leuke muziek gemaakt. Bezetting van het groep is een paar keer gewijzigd. En midden 90e jaren had Danny Klein helemaal geen zin meer in het zingen en in het optreden. En viel de band uit elkaar. Inmiddels is ze nog wel een klein beetje actief. Die Willy Lambrecht leeft al een aantal jaar niet meer. Overleden aan een nare ziekte. En ja, zo eindigt zo'n bandje. Maar we gaan naar 2 prachtige nummers van ze luisteren. We eindigen met Nee, Nana, Nee. En we beginnen met What's a Woman.

0: nee, eerst nee zeggen en dan na.
1: Ja, een lekker swingend nummertje en goed gitaarspel, moet ik zeggen.
0: Zeker, zeker.
1: En we swingen een beetje heen en weer in de tijd. Toch weer iets naar vroeger, toen maar niet heel ver. In 1975 richtte de Amsterdammers Ruud Mulder en Hans Elbertsen een band op. Elle Driessen kwam erbij, Jeff Nassenstein en Leander Lammertink. En zij werden helemaal niet bekend. Ze speelden wel lekker in het subcircuit, maar ze werden pas bekend toen de Amerikaanse zangeres Lillian Day Jackson erbij kwam. Geboren in Parijs, Amerikaans paspoort, maar een goede soulzangeres. En toen ging het ineens staccato vooruit. Leuke hits. We hebben het natuurlijk over de groep Spargo. En ik zie dan meteen die lange Elle Driessen, een lange kerel, een beetje rossig.
0: Met een kleine meisje.
1: En dat kleine dametje daarnaast, ja. En dat swingde de pan uit. Ik heb ze live gezien in de Groenlandhal in Leiden. En dat was erg leuk. Dat was prachtig om te zien. Leuke band. Hebben een paar goede hits gemaakt. Zijn niet heel lang doorgegaan. Zo'n beetje 1980 was het afgelopen. Gingen ze allemaal hun eigen kant op. Ieder zocht zijn eigen bandje. Lange zanger die is solo verder gegaan. Heeft heel veel projecten voor anderen gedaan. Onder andere ook nummers geschreven voor diverse Nederlandse artiesten. En met Lillian Day Jackson is het wel een beetje triest afgelopen. Zij is ziek geworden en veel te jong overleden in april 2023.
0: Ja.
1: Ja, we hebben dat natuurlijk heel vaak. Mensen zijn er niet meer, maar de muziek blijft over. Zoals de single You and Me.

0: You and Me. Nou ja, zo zitten Hans van Klink en ik ook met You and Me. Wij zitten gezellig radio te maken.
1: Ja, You and Me proberen er een mooi programma van te maken.
0: Ja, dat kan ook nog, ja.
1: En dat zit hem in de variatie.
0: Ja.
1: Ik heb nooit onder stoel of banken gestoken dat ik een fan van The Doors ben. Hoewel de band niet zo lang heeft bestaan. Want in 67 zo'n beetje begonnen ze bekend te worden. In 71 stopte het al met het overlijden van Jim Morrison. Stopte het niet echt, maar toen was de glorietijd voorbij.
0: Ja.
1: Maar waar het me vooral om gaat is dat in mijn zoektocht naar bijzondere stukken muziek of bijzondere filmpjes kwam ik op een eigenaardig fragment. Je hebt in Amerika had je in de 60er en 70er jaar de Smother Brothers. En dat was een zangduo die hun zang combineerde met een komische act. En in de opkomende tv-shows van die tijd werd dat heel veel getoond. En zij waren sterk in om allerlei gasten uit te nodigen. Zo George Harrison is er een keer geweest. Joan Baez, Buffalo Springfield, Cash Elliot, Harry Belafonte, Cream. Dus iedere keer combineerden zij hun tv-show met het uitnodigen van muzikale gasten die op dat moment bekend waren. Heel bekend is het Who-incident. De band The Who, ook wel bekend, die bij hun slotnummer My Generation sloopten ze altijd hun instrumenten.
0: Oh ja,
1: nou, dat moest een beetje voor de tv in elkaar gezet worden. Hadden ze explosieven voor gebruikt en die gingen te vroeg af. En drummer Keith Moon raakte gewond door zijn eigen explosieven.
0: Jezus.
1: Ja, dat gebeurde allemaal in een live tv-show. Maar wonder boven wonder, zelfs mijn favoriete band The Doors hebben een keer hun opwachting gemaakt bij de tv-show van de Smother Brothers. Ik wist dat niet en ik vond het een eigenaardig filmpje. Want ja, wat moeten The Doors in godsnaam bij een populaire komische tv-show.
0: Ja, ja.
1: En toch prachtig.
0: Geld waarschijnlijk.
1: Waarschijnlijk wel. Ja, dat is een heel sterk motief voortdurend. Maar ze brachten een bekend nummer ten gehoor in de comedy show van de Smother Brothers, namelijk het nummer Wild Child.
2: Our next guests have a sound that's a very fine sound.
0: Even aankondiging.
2: And more than that, they have the ability to combine that sound with their own poetry.
3: That's right. Ladies and gentlemen, The Doors.

0: Nou ja, een groot applaus. Kun je anders zeggen voor The Doors.
1: Ja, dan zie je in zo'n studio publiek keurig op hun stoeltjes zo applaudisseren. Terwijl die band The Doors natuurlijk stel raddraaiers waren die alles deden wat God verboden had. Maar goed, dat is de wonderlijke combinatie van zo'n show.
0: Inderdaad. We gaan door met, even kijken, de Sparks, de Doors naar de Sparks.
1: Ja, een heel groot verschil. Zijn niet met elkaar te vergelijken. Hoe kom ik er nou ineens weer op om de Sparks op de playlist te zetten? Ja, soms heb je zo'n brainwave die ineens tevoorschijn komt. Want ik zag een aankondiging dat de Sparks weer een optreden in Nederland gingen doen. En dat is echt sinds tientallen jaren. Het zijn twee heren, twee broers, Ron en Russell Mile. En hebben hun band, de Sparks, al in 67 opgericht. In 71 kwam het debuutalbum uit. Waren toen best beroemd met een paar hitjes. Die we ook zo meteen eentje van gaan draaien. Maar dat doofde dan weer uit. En je hoort van die hele Sparks niks meer. En dan is bijna 50 jaar later ook. Dan zal de portemonnee wel leeg zijn. Maar ja. Dan gaan ze weer een tour doen. Onder andere door Nederland. Dus dat gaat dit jaar gebeuren.
0: Okay.
1: Ja, Sparks bekend van de toetsenist Ron Mayall. Die met een soort Hitler snorretje en een heel strak gezicht zit te spelen. Beide waren ze schrijvers van de nummers. En nou ja, wie kent het niet? De Sparks met het bekende nummer This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.
0: Deze dus.
1: Yes.

0: Ja, die man met dat snorretje, die kan ik me nog wel goed herinneren. Want dat intrigeerde mij vroeger al.
1: Ja, had ik ook. Met die hele strakke blik van hem.
0: En die smoelwerk van hem, ja, dat was...
1: Ik las net dat dat dan vergeleken werd met een Hitler-snorretje. Maar daarvan nam hij nadrukkelijk afstand. Daar wilde hij helemaal niet mee geassocieerd worden.
0: Nou, dus, had hij een ander snorretje moeten nemen.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: En een andere gezichtsuitdrukking. Want
1: het wel was een snorretje, maar niet associatie.
0: Hij had zijn zoon kunnen zijn.
1: Ja, bijzonder, hè. Bijzonder beentje. En ja, je kan niet overal naartoe. Maar het maakt me wel nieuwsgierig. Maar goed, ik weet niet of je nou een avond...
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, om dan nu naar dat concert heen te gaan.
0: Op die manier, ja.
1: Ergens in dit najaar.
0: Ja, ze zijn dus, ook, net zoals wij, ook stuk ouder geworden. En, ja,
1: ga je dan teleurgesteld worden of niet?
0: Ja.
1: Ik heb wel
0: net zoals die hoge kopstem, haalt hij dat nog wel?
1: Ja, precies. Dat
0: zit hij een octaaf lager, dan klinkt het nergens meer naar natuurlijk.
1: Een goed voorbeeld, en dat komt in het tweede uur nog even terug, is Colin Blunstone, de zanger van de Zombies. Een man van 82 inmiddels, die nog steeds heel goed kan zingen. Maar dat is niet iedereen gegeven.
0: Nee.
1: Het is weer wel zo. We hebben eerder een keer een show gehad waarin we bijvoorbeeld Hurt hebben gedraaid van Johnny Cash of My Way in de nadagen van Herman Brood. Dat je zo'n gebroken stem ook weer heel mooi kunt vinden.
0: Ja, Lennart Cohen.
1: Ja, goed voorbeeld.
0: Ja.
1: Maar Sparks, ja, van die huppelhitjes en of dat nou nog lukt met mannen van 80 jaar, dat waag ik een beetje te betwijfelen.
0: Hoe zo oud zou Tol Hans eigenlijk nu zijn? Of is hij al overleden?
1: Die is al lang overleden zelfs. Ja, okay. Daar gaan we inderdaad naartoe. En ik herinner me ineens dat in die tijd, hebben we 76 of 78, iedereen moest ineens die LP hebben. Die was booming. Iedereen had dat ding in zijn kamer staan. Uitzonderlijk omdat het Nederlandstalig was. Hij heeft wel meer dan één LP uitgebracht, maar die ene LP met die ene hit die we zo gaan draaien, die was toen vreselijk bekend. Ik herinner me een anekdote. Ik ging vroeger in die tijd naar Brabant. Had je van die grote feestzalen waar bands optraden. En die draaiden dan ook covers, onder andere van Tol Hansen. Waar ze op een gegeven moment de tekst helemaal kwijt en maakten ze er zelf maar wat van. En we hebben het over 1976 en ik onthoud dat dan. Er staat een Arabier met een slinger als een slier. Gebakken, dat is interessante olie uit zijn eigen land of zo. Maar net even een gekke variatie.
0: Ja.
1: Een Engelsman zit chocking klem met zijn piemel in de jam. Ja. Net niet de tekst, maar dat verzorgt de plekken. Waarom onthoud je zoiets dan?
0: Ja.
1: Die laadjes waar jij net
0: laat over... Laat je nakijken, Hals, want dat is niet goed hoor.
1: Het is te veel ballast, hè? Maar misschien als ik het nu uitspreek, dat het dan ruimte maakt in mijn hoofd. Ja, Tol Hansen, de pseudoniem van Johannes Adrianus, ofwel Hans van Tol. Geboren in Laren in april 1940. Maar hij nam niet voor niets die artiestenaam Tol Hansen aan. Omdat hij niet geassocieerd wilde worden met zijn vader, tekstschrijver Jacques van Tol. Want die was fout in de oorlog.
0: Okay.
1: En daar wilde hij niet zo heel veel mee te maken
0: hebben. Snap ik.
1: Tol Hansen heeft heel veel geschreven. Onder andere, hij begeleidde Tom Manders, de cabaretier, Doris. Hij schreef voor andere artiesten, Nederlandse artiesten. En ineens kwam die met zijn eigen LP uit, met het bekendste nummer daarvan. En daar gaan we lekker naar luisteren. Iedereen kent het nummer wat gaat over Amsterdam, namelijk Big City.

0: Joseph Brady.
1: Ja, nou, daar denken sommige mensen heel anders over, dat deze stad nog zo pretty is. Maar kom jij graag in Amsterdam?
2: Ja, ik kom er wel graag. Ik vind het een prachtige stad waar ik absoluut niet zou willen wonen. Het is een mooie stad om naartoe te gaan, ja. Maar je moet er ook aan kunnen ontsnappen. Mijn middelste zoon Tim heeft er een zaak, een bloembollenzaak op de Singel.
1: Okay.
2: En daar ga ik graag naartoe. En,
1: ja, leuk.
2: De omgeving, centrum Amsterdam, is al heel erg bijzonder.
1: Ja.
2: Ik vind het een mooie stad. Het is wel heel druk. Het is overcrowded qua toeristen. Maar het is wel een stad met een bijzondere geschiedenis.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus, maar je moet er ook weer weg kunnen.
1: Ja, ja, ja, dat is waar. Ik heb er nog wel voor na mijn pensioen voor het uitzendbureau op de zorgambulance daar gewerkt. En dat is toch nog wel heel gaaf hoor.
2: Uitdaging om door het centrum te scheuren.
1: Wij gingen dan niet met zwaarlicht en sirene. Maar het is dan wel gewoon om er te werken. En dat weet je wel, met toch een apart slagsoort volk. En,
2: ja,
1: dat, en dat is wel heel leuk.
2: En tegelijkertijd is het ook net een groot dorp. Hè, want
1: ja.
2: Ben je eenmaal bekend in Amsterdam, dan ken je ook de weg. Dan weet je waar je moet zijn. En het is een heel mooie overzichtelijke structuur met die grachten.
1: Precies.
2: Komt altijd op een goede punt uit. Ja. Als je dat eenmaal weet. Voor toeristen is, of buitenstaanders is het heel druk en bijzonder. Ja, het is allemaal te overzien.
1: Precies.
2: Ik werkte vroeger op de Nieuwezijds Voorburgerwal. En het hoofdkantoor zat zo'n beetje bij het Amstelstation. En dan ging ik wel eens lopen in de pauze van het ene kantoor naar het andere. Heel lekker 3 kwartier langs de Amstel.
1: Ja, heerlijk
2: heel
1: toch?
2: Mooi. Ja. Dat was prachtig.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, er was net die Tol Hansen. Ik vergat nog te zeggen dat hij al in 2002 is overleden aan longkanker. Op 62-jarige leeftijd. Dus die man is niet oud geworden.
1: Nee, zeker niet. Nou, we gaan naar de volgende. Roy Gallagher.
2: Ja, Rory Gallagher. Ierse blues. De blues kan natuurlijk niet ontbreken in onze show.
1: Nee.
2: En Rory Gallagher, daarvan hadden mijn broer Ed en ik samen een LP. Onze muziekkennis startte met een paar gezamenlijke LP's. Onder andere John Mayall en Rory Gallagher en Joe Cocker. Dat waren zo'n beetje. En daarna, nou, onze wegen gingen zich scheiden. Maar de muzieksmaak bleef ongeveer gelijk. Maar daarvan leerde ik Rory Gallagher kennen. En ook wel bijzonder toen ik research ging doen. Hij was in Ballyshannon geboren in Ierland. En ik heb later kennissen gehad, vrienden ontmoet op een camping in Dover. En die kwamen uit datzelfde dorpje.

Hier straks naar het andere kant van... even kijken. Van 9 uur. Ja, ik zit even te denken. Van 8 tot 9. Van 9 uur. Gaan we. Rory Gallagher.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Home to the Greenfields. Welkom terug bij Van Klink tot Klankshow met Hans van Klink en Benno Veugen. Nou, ja, groene velden, hè, begrijp ik hieruit.
1: Ja, je moet een traantje wegpinken, ja, van sentimentaliteit.
0: Tranen trekken, meneer.
1: Greenfields of Home. Ja, ja. Waar hebben we nou toch naar geluisterd? Het glazuurspad van je tanden, van zoetsappigheid. En toch kent iedereen het weer. En als we even te gaan kijken, dan hebben we meneer Bob Flick, John Payne, Mark Kirkland en Dick Foley elkaar ontmoeten op de universiteit in Washington in 1956.
0: Oh, zo.
1: En een jaartje later gingen ze naar San Francisco. Daar ontmoetten ze Mort Lewis. En dat was de manager van Dave Brubeck. En die wist al wat van muziek maken en produceren af. En nog een jaar later hadden ze een grootste hit waar we net naar hebben geluisterd. Ja. Nummer 2 in de top 100 van Amerika.
0: Zo, nou, dan loop je wel binnen.
1: En dan gaat het goed. Meer dan 1 miljoen van verkocht in het eerste jaar. En ja, het kan niet anders. Want we hebben het over een startjaar 1956. Dat niet meer iedereen in leven is. En dat er af en toe een bezettingswisseling is geweest. Hmm. We hebben het over 2026. En de Brothers Four zijn nog steeds actief.
0: Oh,
1: op hun manier. Dus ze zijn er nog en treden nog in het kleine circuit een beetje op. Maar dit was een echte gouden ouwe van een bekende band uit de 50er en 60er jaren van de vorige eeuw.
0: Ja, daar heb je het over. Hè? Brengt me eigenlijk gelijk op de vraag van, of tenminste dat zit ik me dan af te vragen. Wat zouden artiesten, wat oudere artiesten vinden het misschien lekkerder om in kleine bezettingen en kleine locaties op te treden dan net zoals de Rolling Stones op hun 80ste, ver over hun 80ste, nog volle stadions te trekken. Dat is,
1: Ik meen dat je dat vaker ziet tegenwoordig. Wat jij nu zegt, kleine circuits waar het weer gaat om het muziek maken zelf.
0: Ja, ja, ja,
1: ik heb er een paar prachtige voorbeelden van. We noemden het eerst Colin Blunstone, maar die bewaren we voor een latere uitzending. Maar een prachtige anekdote. De Zombies, waar hij de zanger van was en is overigens. Een wereldband geweest. Grote concerten. Onder andere ook in het Kralingse Bosch Festival gestaan. En prachtig. En op een gegeven moment raken ze dan een beetje in de vergetelheid. En een jaar of 10 geleden probeerde Colin Blunstone weer terug te komen. En stond hij in P60, een zaaltje in Amstelveen, met ongeveer 400 man. Ik stond met mijn vriend Jan vooraan. Prachtige Zombies muziek en een paar solo stukken. Want hij heeft ook solo wat nummers gemaakt.
0: Ja.
1: En hij is klaar en hij vraagt even een handje en stapt van het podium af. En de jongens, die heeft er een biertje voor me. En we hebben genoegelijk een half uurtje met hem staan lullen.
0: Mm.
1: En dat is toch, later zijn ze weer opnieuw groot geworden. Hè? Want dan gaat dat weer stromen en lopen. Ja. De Zombies gezien in de boerderij in Zoetermeer en in het Concertgebouw in Amsterdam. Eigenlijk zie je dat vaker. Manfred Mann's Earth Band, ook zo'n wereldband uit die tijd. En die stond een jaartje geleden in Zaal Victoria in Alkmaar voor 600 man.
0: Hmm.
1: En nog steeds even sterk muziek maken. Maar dan gaat het om de muziek.
0: Ja, en hoe zat het met Roxy Music eigenlijk?
1: Ik denk dat we die niet in die vorm terug gaan zien. Roxy Music was natuurlijk ook een hele grote band. Leadzanger Brian Ferry en muzikaal genie Brian Eno op gitaar. Ik verdenk ze er een klein beetje van dat wat je wel eens vaker ziet. Van, is het nou een band met een goede zanger? Of is het een zanger die vindt dat de band zijn begeleidingsband is?
0: Op die manier.
1: Ik ben geen heel groot liefhebber van Roxy Music. En ook niet van Brian Ferry. Maar Brian Ferry vindt zichzelf heel erg belangrijk. Was een hele knappe man, lag goed bij de vrouwen. Inmiddels is hij ook 80 en begint het ook allemaal wat te slijten. Maar een beetje zo'n tweestrijd van, is het nou solo Brian Ferry of is het nou de groep Roxy Music? Hun hoogtepunt hadden ze daarom, vind ik, vroeg in hun carrière, dat Viva van Roxy Music, de LP. Dat is ook waar een prachtig nummer, dat heel muziek te gaan, 1973, mysterieuze muziek. Later werd het wat zoetsappiger en wat mooier. LP Avalon onder andere. Dat waren keurige nummertjes. Daar verloor ik mijn belangstelling een beetje. Maar het nummer, lange nummer, 8 minuten ruim, waar we naar gaan luisteren van de oude Roxy Music, is echt geweldig. In Every Dream Home, Heartache.

And every step I take takes me further from

warm your body. But you blew my mind.

0: Roxy Music, zoals we hem eigenlijk, zoals we ze niet eigenlijk kennen. En excuses, want Oerend Hart van Normaal kwam er even nog keihard doorheen fietsen. Ja, want achter de schermen, dames en heren, daar gebeurt natuurlijk tijdens de muziek van alles en nog wat.
1: En het was ook Oerend Hart, dus dat benadrukken. Ja, prachtige teksten. Inflatable darling, I blew up your body, but you blew my mind. Nou, daar wil je ook even alles bij voorstellen.
0: Zeker.
1: En lekker bombastisch, en daar blijven we even in. Want ja, even benoemen, ook nieuwe muziek kan leuk zijn. Nieuwe tussen aanhalingstekens, want het over een band die in 1994 al is opgericht. Maar goed, toch recenter dan het Roxy Music waar we net naar hebben geluisterd. Vriendenclub op Texel, waar ik veel mee te maken heb, die zweren bij deze muziek. Die vinden het prachtig. En diverse leden van die vriendenclub zijn ook naar live optreden geweest. Ik nog niet, maar ik denk dat het wel een keer gaat gebeuren. We hebben het over de band Muse. En opgericht in 1994. Een driemansformatie oorspronkelijk. Zanger, gitarist, pianist Matthew Bellamy, drummer Dominic Howard en bassist Christopher Wolstenholm. Ja, als je het zo meteen hoort, dan zeg je dat geluid kan niet uit drie man voortkomen. Dat klopt ook. En de live optredens zijn bombastisch, groots. Worden wel een beetje vergeleken met Radiohead, maar die gaan ze ver voorbij. Het wordt alternatieve rock genoemd. Ze halen wel maatschappelijke kwesties en politieke kwesties aan in hun muziek. Ze willen dus ook laten zien dat ze nog een beetje betrokkenheid tonen. Maar waar we naar gaan luisteren is een prachtig nummer waar ik vooral aandacht voor de bas wil vragen. Want het is groots om naar te luisteren. Muse met Uprising.

0: No. It's uprising van Moes. Wat zei je nou? We moeten op de bas letten.
1: Ja, vind je niet?
0: Het is een muur van geluid. Hoe kan ik nou de bas horen?
1: Ja, ik hoor op een of andere manier de bas er prominent bovenuit.
0: Oké. Dat heb je hele goede hoor.
1: Misschien hoor ik wat ik wil horen. Dat zou ook zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Dus, ja en,
0: maar lekker nummer.
1: Dat is een lekker nummer. Ja, lekker, schiet lekker op. Ja. We gaan een unieke opname. Ik kende hem niet en ineens kom je dat dan tegen. Twee oude rotten, als we het over de muziek mogen hebben. Ten eerste Steven Victor Tallarico, ofwel Steven Tyler. Amerikaanse zanger, songwriter, muzikant, acteur zelfs. Ook nog jurylid van de Amerikaanse muziekcompetitie. En bovenal bekend als zanger van Aerosmith, waar hij als drummer begon overigens. Langharige man, grote mond, heel bekend, heeft een enorm stembereik. Heeft drie dochters en een zoon en zijn oudste dochter is actrice geworden. En heel bekend. En vervolgens heeft hij samen iets gedaan met iemand die we zijn gaan leren kennen als Eminem, de rapper.
0: Had hij zijn zoon niet kunnen zijn? Of zijn kleinzoon misschien zelfs?
1: Bijna wel, ja. Er zit wel aardig leeftijdsverschil in. Ja. Allemaal kennen we natuurlijk Eminem van zijn eigen singles. Zijn eigen rapnummers. Ook wel in het duet met anderen. Het Dido onder andere. Maar deze kende ik niet. En hij is toch wel heel leuk om naar te luisteren. Het is het bekende nummer van Aerosmith, Dream On. Met de zanger Steven Tyler en de rapper Eminem.

0: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.
1: Ja, en dat was... hoe heette deze meneer ook?
2: Steven Tyler, oh, ja, samen Steven. Met Eminem.
1: Ja, precies. Ja,
2: ik
1: precies.
2: Vond lekkere muziek.
1: En lekker lang, nou, dan blijven we even bij. Want dit is eigenlijk een twee nummers die lang zijn.
2: Ja.
1: En het is wel een heel andere genre trouwens.
2: Heel ander genre. En als je met muziek bezig bent en je doet je research... dan denk je wel eens aan een soort genealogische stamboom of zo. Even, hoe komt dat nou allemaal tot stand?
1: Ja.
2: Alsof je een familie aan het beschrijven bent.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld hier ook, en een luisteraars moet er maar even meeschrijven. Er was eens een bandje, bestond uit Eddie Kendricks, Paul Williams, Kel Osborne en Wiley Waller. En zij noemden zichzelf de Cavaliers. Wiley Waller stapte eruit en toen noemden ze zich al gauw, kregen ze een andere naam, namelijk de Primes. En de Primes had ook een zustergroep, de Primettes. En die bestond uit Florence Ballard, Diana Ross en Mary Wilson. Ofwel het trio wat later de Supremes ging vormen.
1: Supremes, ja.
2: Er was ook een bandje, bestaande uit Melvin Franklin, Otis Williams, Richard Street, Elbridge Bryant, James Crawford. En zij noemden zich de Otis Williams en de Siberians. En later
1: kwamen ze een
2: andere naam aan, namelijk The Distance. Nou, en zo groeit dat door en groeit dat door. En we hebben het over de midden jaren 50 van de vorige eeuw. En uit die beide groepen, de Primes en The Distance, werd The Temptations opgericht. Nou, wie kent ze niet? Donkere jongens op een rij, mooie pasjes, mooie dansjes en heel aansprekende dansmuziek. En we ontkomen er niet aan om hun grootste hit te draaien. In de vroege 60e jaren al opgenomen en vaak op nummer 1 geweest, meerdere malen teruggekomen.
1: Okay.
2: Ook. Swingt de pan uit voor wie ervan houdt. Nou, wie kent het niet? Papa was a Rolling Stone.
1: Over bas gesproken.
2: Ja, dit is een hele mooie zuivere bas, hè?
1: Ja.

0: waar ik me af zat te vragen, Hans. Je ziet ze altijd optreden. Ik geloof 6 heren bij elkaar. Je ziet nooit iemand instrumenten bespelen. Dat is, zouden ze studiomuzikanten gebruikt hebben.
1: Ja, dat weet ik vrijwel zeker dat dat inderdaad zo is. Ze zijn natuurlijk onderdeel van het Motown-productieteam. Ja. En die staan erom bekend om hele goede zangers in dienst te hebben. Maar een heel breed scala aan muzikanten. Dus dat moet het wel zijn. Ja.
0: Ja.
1: Alle heren die genoemd worden hebben allemaal een zangpartij. Die laatste zangpartij vind ik vandaag veel de stem van Michael Jackson lijken. Het is misschien maar net zo'n soort stem.
0: Ja.
1: Maar die variatie is natuurlijk prachtig. Ook een hele zware basstem.
0: Ja.
1: Maar dit moet de studiomuzikant zijn en niet de eerste de beste. Er wordt mooie muziek gespeeld.
0: Ja, overigens ging bij de opname blijkbaar iets mis. Tenminste in mijn studio dan. Omdat de achtergrondpartijen een beetje naar de ver naar de achtergrond verdwenen. Ja, maar goed.
1: Wel daarvoor zijn bepaalde instrumentele solo's extra goed te horen.
0: Ja, dat is waar. Dat is
1: ieder nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja, ja. We gaan naar The Shift in the Tears.
1: Sniff in the Tears. Ja, snuitje in de tranen. Ja, een Londense band. Eerst even een anekdote. In 1978 zat ik samen met mijn vriend Willem in Warmond op een biljartclub.
0: Oh.
1: Café de Stal bij Toon Does. Toon Does was de caféhouder. Zijn zoon Peter Does, nog steeds in de horeca werkzaam, was 14 jaar, stond achter de bar. Ik herinner me nog een anekdote dat er iemand met een doorgeladen pistool de bar binnenkomt. En Peter Does heft een barkruk op en hij zegt eerst dat mag hier niet. En dan slaat hij op dat moment met die barkruk die man met een pistool bewusteloos. Dus zo gebeurden er wat dingen in die jaren. En we hadden een biljartclub en wij waren de enige jonge leden. Wij waren net 20 in die tijd. Muziek die in de stal gedraaid werd was Tante Leen, Johnny Jordaan en dat soort dingen. En op datzelfde bandje wat keer op keer werd opgezet, het nummer Sniff in the Tears, van Sniff in the Tears waar we straks naar gaan luisteren.
0: Yeah.
1: En het leuke is dan dat dan die oude leden van de biljartclub gingen dat nummer ook zo goed kennen dat die gingen meehummen. En ik herinner me de oude meneer Kees Schelters, toen al een tachtiger met een glazen oog, maar hij kon verdraaid goed biljarten. En in het nummer waar we naar gaan luisteren zit dan op zo'n intermezzootje van en dan moest hij even dwangmatig dat meedoen met die biljartkeuzehanden voordat hij weer verder kon.
0: Ja.
1: Ik zie dat nog zo voor me. We hebben het over Sniff in the Tears met het overbekende nummer uit 1976, Driver's Seat.
0: Ja, we gaan luisteren naar de radioversie, want je hebt ook een lange versie. Hè? Dat bouwen ze dan ook helemaal uit. En wat ik overigens wel mooi vind, maar ja, dit is radio, dus we draaien radio.
1: Ergens een grens.
0: Ja, erop.

0: Driver Seat. Dat, trouwens, dit nummer, dat, dat wordt tweeledig uitgelegd. Hè? Je zegt van, het is de driver seat is de, zeg maar de, degene die naast de chauffeur zit. Of juist de... Maar het schijnt ook, je kan het ook erotisch uitleggen.
1: Oh, dan weet jij meer dan ik.
0: Oh.
1: En... of ik me daar nooit in gewaagd om. Want waar gaat, het wordt wel een, hoe noemen ze het, een rood song of zo. Er zit een bepaalde gang in dat dit nummer onder auto
0: precies,
1: en zo de voortgang heeft. Maar er zitten andere associaties bij.
0: Precies. Ja, en dit driver seat. Er is dan ook een. Ik mag wel even misschien een. Benoemen, dat is een reisschool van mijn vriend Tassin Onoer. En is op in gesprek met Punt Info. Daar staat een groot interview met hem en deze Turkse meneer die een, al jarenlang een reisschooltje heeft in Haarlem. En die noemt zichzelf ook Driver Seat, als ik het wel heb. Goed al hebben onthouden. Nou, we gaan naar Nederlandstalige muziek.
1: Kijk, wij doen research waar we bij staan. Hè. Drive Seat is een klassieker van Sniffen het is. Heb er net naar geluisterd. Gaat ook over tegenstrijdige en pijnlijke emoties aan het eind van een relatie. Nou,
0: Oké.
1: Dat is helemaal verdrietig.
0: Ja.
1: Zo kun je maar bedenken.
0: Nou, dan gaan we maar naar een
1: We gaan even naar Nederland.
0: Gebed.
1: Echte guilty pleasure. We hadden een aantal shows geleden dit nummer willen draaien. We zijn er ook al aan begonnen. Maar ja, wij willen zoveel muziek in 2 uur proppen. We kwamen niet uit. En daarom verdient het nu een wat prominentere plek. We gaan van begin tot het eind draaien. Gaan we dit mooi vinden of niet? Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik zei al, een guilty pleasure. Het is echt iets van vroeger, want we hebben het over 1970. En stond dit nummer 16 weken in de top 40. Kun je bijna niet meer voorstellen.
0: Jeetje, voor dat nummer.
1: Dus, voor dit nummer. Ja. De zanger is Ruud Eggenhuizen. Zijn pseudoniem was D.C. Lewis. De man is geboren in 1947, maar aan onder andere fibromyalgie overleden in 2000 al. Dus hij is helemaal niet oud geworden. Heeft meegedaan in 1970 met het lied Linda. Wie kent het niet? Ja, aan het Nationale Songfestival. Maar werd niet uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. Hij heeft alleen maar het nummer gebracht waar we nu naar gaan luisteren. En dat is opgenomen met orgelspel van Feike Asma.
0: Nou, geen onbekende.
1: Geen onbekende.
0: Nee.
1: En een trompetsolo van Jan Marinus. Opgenomen in de grote kerk van Maassluis. En ja, het is een zoetsappig nummer natuurlijk over iemand die niet gelooft, maar wel de muziek in de kerk mooi vindt. En dan valt ineens dat orgel in, figuurlijk dan. Dat klinkt ook weer heel bombastisch. Ja, het is te zoetsappig voor woorden. Het is ook
0: nou, daarover gesproken. Ik heb wel eens, dat is ook wel 80 jaar geleden, een orgelconcert in de kathedraal van Haarlem meegemaakt. Nou, het leek wel of er een bommenwerper door die ruimte heen ging.
1: Enorm, Müller-orgel.
0: Ja, wat is dat? Wat een geluid zit erin.
1: Dat is gebouwd in de context van de akoestiek van zo'n gebouw. Dat is natuurlijk heel knap werk dat je dat kunt maken.
0: Ja.
1: En daar moeten enorme machines achter zitten die lucht genereren. Het orgel waar we het hier over hebben, noemen ze het Garrelsorgel van de Grote Kerk in Maassluis, schijnt ook heel bekend te zijn.
0: Mm.
1: Echt een klassiek kerkorgel. Ja, je hoeft er niet van te houden, maar het is wel een tijdbeeld.
0: Ja, ja.
1: 1970 was dit dus een nummer 1 hit in Nederland. Nou, hoe lang is dat dan geleden? 56 jaar inmiddels.
0: Precies.
1: Terwijl de zanger in kwestie al 26 jaar niet meer leeft. Iedereen, of je het nou mooi vindt of niet, zal hier zijn bepaalde jeugdherinneringen aan hebben.
0: Ja.
1: D.C. Lewis met Mijn Gebed.

0: hebben we eigenlijk nog orgelconcert in onze regio, Haarlem en omstreken?
1: Ja, volgens mij nog steeds wel. Heel soms ook in de grote kerk die je net al noemde. En overigens in de BAVO-kathedraal, de koepelkathedraal wordt het tegenwoordig genoemd. Het is ook een mooi orgel natuurlijk. Ja, ja. En is ook als optreden.
0: Ja, ja. Dus ja. Ja, bijzonder. Wij gaan door met Nederlandstalig. Dus, maar dit is heel wat anders. Ja. Maar wel heel leuk.
1: Heel leuk vooral. Ja, we hebben het over de band The Kick. Maar dan in samenwerking met de inmiddels overleden protestzanger Armand. En Lucky Fons de derde. Lucky Fons is een pseudoniem
0: de derde.
1: Voor hoe heet die, Wiggers, Otto Wiggers. Nou, de Kick kennen we als een beetje een Rotterdams bandje met beatmuziek. En Armand met zijn lange rode haar en altijd een enorme joint in zijn handen. Als de protestzanger van Ben ik te min.
0: Yep.
1: Ik heb hem live gezien in 2014 en in 2015 is hij overleden. En dus net een jaar daarvoor heeft de Kick Dave Von Raven met Lucky Fons en Armand het nummer opgenomen waar we nu naar gaan luisteren. Namelijk het nummer Want er is niemand.

0: Nou, de Hans van Klink show, wou ik zeggen, de Van Klink tot Klank show, nou die geeft wel om, joh. En wij maken een leuke radioprogramma's voor jou, omdat we om je geven. Mag ik het zo zeggen, Hans?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ja,
1: wij geven om muziek en om de luisteraar.
0: Precies, precies.
1: We nemen de luisteraar graag mee in onze liefhebberij.
0: Maar het is wel een wat ik zo grappig vind, de tekst is zeer actueel, terwijl de muziek echt uit de vorige eeuw is.
1: Ja, ja, het zijn echt van die klassieke beatklanken.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja, zeker. Ja,
0: gewoon een beetje rammen en zo. En een gitaartje er doorheen.
1: En over vorige eeuw gesproken. Het laatste nummertje is een nummer uit 2000. Dus precies in de wisseling van de ene eeuw naar de andere. We gaan het er kort over hebben, want de tijd raast voorbij. Maar de Nederlandse popgroep uit de omgeving van Breda, genaamd Abel, heeft in 2000 een hit gemaakt. En dat is het nummer Onderweg.
0: Onderweg. En daarmee gaan wij ook onderweg naar het nieuws. Dank voor het luisteren naar deze Van Klink tot Klank show met Hans van Klink en Benno Veugen. Tot een volgende keer. Dag.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste...

0: in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: my favorite.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Avila.

0: Daar bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest. En hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI...

0: linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM.

is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.